0: Lohaita kau nyika jungle chiriumi
1: chiriumi
0: nyonyora chiriumi lilerna.